pijn is elke manager zijn pijn. Kom aan, Karen. Haar babs gesnij, soos een topdik prijk. Kom aan, Karen.

se uni van Joning Kopman Karen. Ze gaan altijd moe op reviewsable iPhone. Kopman Karen. Laat vinger in die lucht, shades op haar gezicht. Kopman Karen. Ze is warm en kwaad, wil met die manager praat. Kopman Karen.

ik je sprong, zei halleluja. Ik zon nooit ooit stil blij niet, halleluja. Jouw mentaliteit is hier voor mij niet. Aan die einde van die gang schijnt dan nog een lucht. En als je mij nodig hebt, kom ik altijd voor.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Wat het geword van die jaren van lang speelbladen? Stap ik weer, keer die verlaten straten.

vergeet, ga jou vlekke verloor. Plat op die mat van haar woonstelse vloer, is ek goedjies gevoel, nog wijn is geskink, romantische ete. Die skoot was hoogdeur, my koppie geklink, mooi praatjies so echt, die muziek ook net recht. Die wereld vergeet,

zij was zo goed om me eerlijk te streelen. En daar heel boe op die kruin van een golf, ik mijn oordeel verdof. Met die tijd aan en die liefde gedaan, die vurige vrij is verdrunkt, duur te strijd. Mijn hart niet meer heel.

Als je vergiet, ga je vlekken verloren. Zo stel ik haar aan nog een vriend voor. En duidelijk was hij ook bijzonder goed. Zij wens mij verlies. Want toen ik een aand bij haar plekje andere, kreeg ik hulle daar op die mat neergevlijd. Met koswijn en kersjes.

0: Maar het is hier de Belangenlijster Stasies. Vang hem lekker dieren, maak zeker jullie stoppen de chance met al die dingen wat jullie moet weten hier. It's good.
1: It's good, it's nice. Is dat er direct mee? Ja, dat is nog interessant.
0: It's good, it's nice.
1: Ja, dat is een gezagde wat ons gekend heeft voor baie jaren.
0: Ja, dat was stiekem lekker.
1: Maar dat is lekker, want ons is hier bij Jolly Kids Academy, zo Newton Park. Kom ook, het draai, kom rij voorbij, zo in Willetstraat. Absoluut fantastisch om allemaal te zien. En ik heb het nou eerst gehoord, want dan kijk ze naar die kinders wat die optogen. En ik denk, is zo oulik aangetrek vandaag. Maar het is vandaag trek aan soos mama of papa dag.
0: Oh, wow.
1: Dus hoe kom hulle die toolboxies het en hoe kom hulle

0: Let's take a listen. Lamele si Rock and Life in 2025. Natuurlijk niet meer in DC's van die oud treffers dat ons hem goed ken met zijn Kom ons rock!
1: Rock! Nee. Oh, absoluut.
0: Kom ons rock! Die Sing Song vervang.
1: Omtrek.
0: Ja, die Sing Song vervang. Maar dat is 8 minuten net voor die tijd van 9. Lies, is tijd om te groet. Ons het nou so lekker gelijfje zo met die kids.
1: Kan ik net voor jullie zeggen, dit was die mooiste oomlik. Ons, terwijl ons bezig was om lijfje te doen, het het so even die drizzelkie wat niet voor het geval het. En terwijl ons lijfje doen en hierdie kinders saam met ons dans, het die mooiste reenboog hier oor Jolly Kids verskyn.
0: Die mooiste Godse belofte.
1: Absolute blessings. Het wijs jou net, hierdie vrijdag is een geseende dag.
0: Amen, sister, testify, man. Maar op die noot, groet ons jylle, ons geen natuurlijk oor na die man homself toe in die studio. JK sal vir jou verder vat, maar het vrijdag. Het is altijd lekker om my stukkie padkos ook te kry by JK, maar ek laat hy my net skillig voel, maar dat is fijn. Maar ons gaan hem lekker deurwerk. En Lies, ja, jy het ook een lekker naweek. Ek vang in de zondagochtend op, geloof het sy werkwoord, en verder weer maandag terug vol span.
1: Nou, sy maandag is vakantiedag, maar die Groetback breakfast span sal al weer 6 tot 9, van ons maandagochtend op jou lekker luister. Stasie.
2: Goodbye.

0: Sy naam is Royes, almal soek hy huisie by die see. 9:30 en net hierna begin ons met jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Beleef die groei en ons begin met jou boodskap hier op 082-333-667 net tot en met 10 uur. Môre JK, dis Dianey Man, al die pad van

Die tandmeis in die skoen te sit. Loretta Diedriks, Ramona en OK Bazaars, Rita Canaway, Springbok Café, sê Rita, ja. Carol Reineke, Kondou van Grand Bazaars, ook aan die Hoofstraat, die ou Anna's in die Park Café. Nou ja, ek kan onthou om Dirkse winkel, daar in Handelstraat. Wat was om Dirkse winkel se naam gewees? As ons nou skool toe geloop het, dan het ons altyd daar gestop vir 'n pakkie sweets, nê? Oom Dirk, en natuurlik, die leef nou nie meer vandag nie. Ek kan nie presies onthou nie, het was die Anna's nie, was dit? Ek kan nie onthou in Anna's Café nie, maar ja, om Dirkse winkel kan ek ook goed onthou. Adrie Labeskag nie, in Noordeinde was daar Chinese winkelkie wat ek altyd saam gegaan het en die vroukie met spierwit hare was Josie, wat ons so lekkers gegee het, was nou lekker winkel daai man, die Jonker P.E. dit was 'n treat om daar te shop, dis nou Garlics, high tea en te drink daar, Elmarie Olofse, Marino's in Beaufort West, Rudy de Wit sê CTC, toe raak het ook een bazaars in Noordeinde. Desiree Green, by is het Texeira gewerk, waar ons op die hoek van Tweede Laan in Kaapweg het een café langs aan gehad, en daar was een mobile garage, dit was ook aan die checkers in daai jare. Ok, ook al bazaars, sê Theresa Snyman, Amanda van Molendorf, Pieterse Café onder in Breestraat, dis vandag ook al. Ok, ja, ek sien hom. Ricky Knoesen, St. Charlie's winkel, jare terug in South Dean. GKW in Graaf Renet was haar winkel. Linda Jonk van Riebeek winkel in Maitlandstraat geblei was nabij. En ek onthou my maal het op die hoek gekoop daar altyd. Mrs. Worth Grocery Koelenhof. Ok. Trevenna sê Dries de Wet daar vir my. Dan het ons 1 of 2 gaan ek boodskappe lees. Linda Rademeyer Botma. Mr. Wong in is het Nelsonstraat Wasco. Voor die ou era nog sê sy daar. En dan Antoinette van Assoe, Garlics, Greitemans en Grand Bazaars.

0: KB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Smaak na rust en vrede, geef my lewe rede, as ek weet.

gaan hun spert op zaalja. Ze gaan de koerbo eten. Maar als je boter aan je benen of je bijten kan, dat is voor mij kardinaal. Ja, bijten wilt slaan.

Die klanke van Wilson Phillips met Release Me. Een nommerkie gewees op sy draai in die 90 sekonde, het so goed. Net voor de interventie met Nike en Wenzel sê vir ons, flippe nice, tijd is so 10 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis weer aan die tijd van die jaar, vrienden, vir die SAC Mav Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel Bosch op Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is, na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vraag vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die pijl toe, en dan gaan jy na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Nick Longo van Joe Dolan en I Say For Ons Hush Hush Maria. Hush, hush. Speciaal op het stukje van Anne-Marie. Sy sê, hallo Etienne, kan jy al gaaik? As jy een gaaikje, druk aan vir ons ouwe Hush Hush Maria. Speciaal vir jou Anne-Marie, ek weet sommer jy het om geniet. So makkelijk soos dit, vriende. Die speelhuis het nog so 2 of 3 liedjes wat hy ook kan indruk vir julle. 082-333-667.

Yo, no, no, van. Jij is mak gemak in een gehak. Vergroeten in die pan.

Die klanke van Kurt Darren en I Say vir ons, hallo my maaikie. Net voor die Campbells met Yvonne en natuurlijk, die tijd is so 20 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, amper tijd om te groet. Hugo is in die huis, hy sê goeiemiddag Etienne, dankie vir jou muziek. Ek wil graag net vir ou Madri sê, ek mis haar en ek kan nie wag om haar te sien. Ons gaan bietjie paddle net nou, as het moeilijk is, speel vir ons Tina Tequila. Sê drink!

0: Luister FM. Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.com. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a

0: Scorpio schoenheid en zij ben niet zo eens kom aan nader. Ja, ze vrijdag ons vatten met je na weekend. Zo is schoenen maar uit skop lekker kaalvoet. Ons is ons kaalvoet kunners. Appel klonkier lekker en die sunset switch ups are coming along. Ook jou sportnies kom jou kant toe niet na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy Sting for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right.

gezicht is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

is mooi, kom eens, je is jong, kom eens, je is danig, kom eens, je is lief, wat ding is starig. Vergeet van gister, vergeet van moren, tussen hier die bloemen en die bommen wordt ons hergeboren.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

is Cloud Met Substitute, Lekker Musiek Cinema, My Kind of Girl en Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Riesels, blij jy geniet die muziek. Tijd vir my om tot ziens te sê. Julle met een lieflike naweek verder hee. En ek sal terug wees maandag, selle tyd, selle plek, tussen 3 en 6, net hier so op die Big Nick draaf. Ian Dedrix is op hier na, jy bring jy jou 6 hier nies en hy keer saam met jou in jou vrijdag aand en ek speel uit met Europe.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet

tyd nou vir ons tweede en laaste musiekfeit, waar of onwaar. Hier gaan jou stelling. Die kunstenaar Snotkop, sy regte naam en van is François van Heuning. Waar of onwaar? Die kunstenaar Snotkop, sy regte naam en van is François van Heuning. Waar of onwaar?

جايين لياني ماي ميت كلب اندي بوس نيك فرباني امت راس بيوتن تينس يوردان مت كوافير ان جاون باو تشرين نيل سو مش من اندي بوس فاو My last paar minute voor die tijd is om vir my om vir julle te groet vanaan. Nou, ek hoop het gaan nog goed met julle en dat julle die muziek geniet. Hier is Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks. Ah, en ek sien jy vraag ons of Albert Emel Immelman is treffer. Ek kry nie iets op die systeem nie, so as jy een ander versoek het, dan is jy meer as welkom om het vir my deur te stuur. 082-333-667. Hier is ons Johanita de Plessis, Raimi Short en Maria op pad.

En dit was daar zo Maria met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Dit is nou tijd voor mij om jullie te groeten. Het was een wonderlijke en een magische avontuur om samen met jullie te kuieren net hier op lichaam van Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Ik krijg morgenochtend om 9 uur weer met die Top 20 Treffer Parade program. Dankie aan iedereen en elk wat saam met my gekuier het en ingeskakel was. Indien julle vanavond nog julle partytjie voortsit, wees verantwoordelik en wees veilig. Van my kant af, Ian Diedriks, mag julle 'n wonderlike en 'n triomfantelike aand verder het. Tot en met môre oggend, veilig wees en geniet julle aand. Ek los hier met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. Smaak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik. Ek het wel een lekker muziek speelhuis gelaai tot en met so 11:30 toe vanavond. Daar is niemand na my nie, net lekker muziek. Cheers, vereers!

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24de Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hey, Miss Kiss, kom laat ons dans.